Ik ben net om eens gaan, want we horen hier in mijn fam. Hij 2210 en de top night gaan ook op een lobata kicks na family. Lo ma stap in is lo great and hidden estate lo 8 mile. Good night lipa lo tricona em bata kicks good night li on the family. Imarim now love ya hard ya by Island Vibes na Tavin Tony.